0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

Dat was er zo'n snijdige hoere. Zij heeft er haar kindje vermoord. Zij is er des morgens

Wat onraad heb gij, recht me heb gij meegedaan. Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt